Ik zei, mis dat die land voor barberen en ben hem al lopen eens van ten aan. Ik zei, zou er loog voor Hongarije, voor vliegen met hem roog, voor meer een vijf.